is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM, met het nieuws

0: Van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad. In die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat Amerikaanse...

0: Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisteren

0: Vannacht kwamen twee kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen drie mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. Vier mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het

0: Beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. Vier mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En deze week een iets aangepaste uitzending, want het is vandaag een hele bijzondere dag. Vind ik zelf al 18 jaar lang. Nou ja, vandaag nog niet. Ik was te vroeg van huis. Maar laten we zeggen, al bijna 18 jaar krijg ik elk jaar weer een fantastisch mooi cadeautje van mijn dochter. En dat is niet omdat ik een cadeautje krijg, maar om de gedachten die erachter zitten, dat het altijd is, je bent de allerliefste papa, de liefste papa van de hele wereld. Nou, verzin het maar. Vanaf kleins af aan maakten ze mooie dingen en tegenwoordig kopen ze het dan. Maar vroeger maakten ze altijd van die dingen op school. Dan had je echt iets van, wauw. En dat allemaal voor papa, dat doen ze natuurlijk ook voor mama. Op moederdag, maar ja, op vaderdag is toch altijd wel heel bijzonder, hè? Een feestdag ter ere van alle papa's. Waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen wordt gevierd. In Nederland wordt vaderdag altijd gevierd op de derde zondag in juni. Dat is vandaag. En in België viert men het grootste deel van het land. Doen ze daar het op de tweede zondag van juni. Ja, België is net even anders dan Nederland. En in de provincie Antwerpen viert men dit op 19 maart. Het feest komt voort uit de voorafgaande moederdag. Ja, natuurlijk, moeders wordt in het zonnetje gezet één keer per jaar. En dan is het toch wel leuk om ook vaders in het zonnetje te zetten. En naar verluidt is vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd uit de staat Washington, waarbij ze haar vader William Jackson Smart wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog die weduwnaar was geworden nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. En toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. En zo werd zij hiervoor geïnspireerd door Jane Jarvis, die een jaar eerder een moederdag had gelanceerd. Nou ja, de rest is een beetje geschiedenis, hè. De eerste officiële vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910. En dat was in Spokane in de staat Washington. En toen de tijd was president Calvin Coolidge, die steunde dat in 1924. Hij vond het een leuk idee om vaderdag te vieren. Waarbij het geheel aan mannen bestaande Amerikaans congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje werden gezet. Het effect hiervan was de dag pas officieel in de VS erkend tijdens het presidentschap van Richard Nixon. Dat was in 1972. Dus het heeft nog even aardig geduurd. Maar we hebben een vaderdag. Bijzondere dag. En dat houdt ook in bijzondere mooie muziek vandaag. Alle papa's, vaders worden vandaag in het zonnetje gezet. En dat doen we zo meteen met Arno en Gratje. Met Papi, ik zie tranen in je ogen. Opname 1978. En ook heb ik zelf een nummer gemaakt, mijn vaderdaglied. Maar eerst hoort u hier André Hazes met Papa.

CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U hoorde Arno en Gratje met een opname uit 1978. Papi, ik zie tranen in uw ogen. En daarvoor een eigen compositie van mijzelf. Mijn vaderdaglied. En daarvoor hoorde u André Hazes met papa. En André Hazes is geboren als André Gerardus Hazes. Geboren in Amsterdam op 30 juni 1951. En overleden in Woerden op 23 september 2004. Postuum ook wel bekend als André Hazes senior, omdat zijn zoon tegenwoordig ook zingt, hè. Nou ja, tegenwoordig. Hij doet het al een tijdje. En ik kan u vertellen, ik heb jaren geleden een fantastisch verhaal gehoord over Hazes. Zijn eerste baantje was op zijn 14e bij de Draka-fabriek in Amsterdam-Noord. En daar werkte die. Nou ja, hij werkte. Hij kwam altijd te laat. Altijd moest hij gebeld worden. Waar zit je? Ik ben onderweg. En dan had hij weer een borreltje op. Ja, echt waar. Met zijn 14e dronk hij al bier. Dus hij is erg vroeg begonnen. En ja, de rest is geschiedenis. Hè? Alhoewel, hè, hij is er niet meer. Maar hoeveel in 2004 kreeg hij gehoorsproblemen. En waarbij hij permanent ruis in zijn oor hoorde en zichzelf niet meer kon horen spreken. En dat werd duidelijk tijdens een televisieoptreden in Villa BVD. Waar hij op 15 juni 2004 We Houden van Oranje zong. En uiteindelijk deed hij toch nog een concert in de arena. Nou, dat was echt beroerd. Ik heb het concert meegemaakt. En waarschijnlijk heeft hij het misschien al kunnen terugzien. Op televisie werd het ook uitgezonden. Ja, hij kon niet meer zingen. Hij zong vals. Het enige wat hij deed was bier drinken en het publiek moest zingen. En uiteindelijk is hij er toch maar mee gestopt. Want als je jezelf niet meer kan horen, dan houdt het gewoon op, hè. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Ik praat echt veel te veel vandaag. Ja, bijzondere dag. Ik word zelf ook in het zonnetje gezet als vader zijnde. Maar we gaan door met een band die eigenlijk niet past in de jaartallen van Zandvoort uit Zandvoort. Maar ze hebben een hele mooie plaat gemaakt. Nederlandse popgroep, invloeden uit onder andere ska, punk en reggae. En maakte daar een eigen nederpopgeluid van. De band bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984... En bij de dames erg populair. We hebben het over Doe Maar. Hoort ze nu met een opname uit 1983.

0: dat was Herman van Keeken met Papi loop toch niet zo snel. En daarvoor een nummer wat voor een crematie gebruikt is. Hallo papa, een lied dat bijna onmogelijk is als je ernaar luistert om niet te gaan huilen of in ieder geval een traantje te laten. Het is wel een hele bijzondere plaat. Het is vandaag Vaderdag en dat betekent dat alle papa's in het zonnetje worden gezet. En in Nederland vieren we dat sinds 1937. En toen was het nog in oktober dat we dat vierden. En op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Heren Modedetailisten werd in 1948 afgesproken dat de Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van juni. En dat is het vandaag. Dus u hoort dit uur alleen maar Nederlandse muziek. En allemaal gaat het over papa of vader, hè? En de volgende artiest is hij is niet eens tussen de jaren 30 en de jaren 70 geboren, maar hij kan wel heel fantastisch zingen. Ik heb het over Frank van Etten, geboren in Stadskanaal op 10 februari 1982. En hij treedt op sinds dat hij 15 jaar oud was. En u hoort hem nu samen met zijn zoon, Dustin van Etten. Nog een hele kleine jongen met Zingen als mijn vader. Een live opname opgenomen in Amsterdam bij het AFAS Theater, AFAS Stadion. Ja, hoe wil je het noemen? In ieder geval een live opname van Frans van Etten en Dustin van Etten met Zingen als mijn vader. Luistert u maar.
1: Door de muren van de kamer hoor ik de klanken van zijn stem. En hij zegt me altijd, jongen,

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

En dat was Jantje Smit toen hij nog klein, lief, aardig en gezellig was. En toen hij nog echt kon zingen. Ja, de meningen zijn erover verdeeld, maar... ja, vroeger vond ik hem echt superleuk zingen. Toen het nog een kleine jongen was. En ja, tegenwoordig is het een beetje normaal. Bij de toppers doet hij het leuk, maar ja... De muziek van tegenwoordig, wat hij maakt, vind ik ook niet meer fantastisch. Maar genoeg mensen die het fantastisch vinden. En ja, hij verdient niet voor niks bakken met geld met al zijn liedjes. Jantje Smit, papa, waar blijf je nou? En daarvoor hoorde u het dorp van natuurlijk niemand minder dan Wim Sonneveld. En over Wim Sonneveld gesproken. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... Nederlandse cabaretier moet ik zeggen, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Die eer heeft hij samen, die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu nogmaals, Wim Sonneveld, met Mijn vader heeft het nooit begrepen.

0: Luister eens, jongen. We hebben een goed lopende kruidenierszaak... en nu hebben je moeder en ik gedacht om jou... aan het eind van de grote vakantie in de zaak te nemen. Wat zeg je daarvan? Nou, vader, voor dit soort vrouw blauw. Wat zei je? Ik zeg, vader, ik vind het niet zo blauw. Wat zei je nou, ja of nee?
1: Nee.
0: Nee? En dan zeg je zo wat tegen je vader. Wel ja, het is jouw heerbaar, natuurlijk. Mag ik dan misschien eens even van meneer vragen wat meneer wel had willen worden?
1: Nou, vader, ik zou zo graag artiest willen worden.
0: Wat, hè?
1: Ik wou zo graag artiest.
0: Artiest?

En een van de volgende avonden had mijn vader een uitstekende bui. Mijn moeder zei tegen mijn vader: Gerrit. Ja, Treu? Luister eens, Gerrit. Ik geloof niet dat wij Wim moeten pressen om kruidenier te worden. Goed, zei mijn vader, hij mag worden wat hij wil, maar hij zal een behoorlijk beroep kiezen. Wat denk je dat hij tegen me zei laatst, Treu, dat hij wou worden? Artiest. Nou, zei mijn moeder, die moeten er ook zijn. Ja, de duivel moet er ook zijn, natuurlijk. Maar over mijn lijk. Die vieze rekken. Die achter het toneel nog minder aan hebben dan in bed. Jurken tot hier en tot daar. Ja, zei mijn moeder, dat kun jij weten. En dat was heel dom van mijn moeder. Want het was altijd een teerpunt tussen mijn ouders dat mijn vader na zijn huwelijk pas bekend had dat hij ooit naar een revue geweest was. Een kleine revue in Amsterdam in de Nes in de 20e jaren met in de hoofdrollen de gezusters Groenteman. En die noemde zich The Vegetable Sisters. De Vegetable Sisters waren het schoonheidsideaal van die tijd, kort en dik. En hun beroemd liedje ging zo.

ook een formatie die muziek maakte na de jaren 70. Voor mij pas in de jaren 90 dat ze muziek maakten. Het waren Nick en Simon met Vaderdag. En daarvoor hoorde u Wim Sonneveld met Mijn Vader heeft het nooit begrepen. Vandaag staat in het teken van Vaderdag. Het is vandaag Vaderdag, de derde zondag in juni. En ik word straks ook verwend als alles mee zit door mijn lieftallige dochter. Heeft ze mij verteld. En ik laat u achter met nog een paar stukjes muziek. Peter Koelewijn komt er nog aan met Je wordt ouder, papa. Misschien nog Peter Pech. Jan Han, Mijn vader had gelijk. Een opname 1934 wil ik zo meteen nog even draaien. En voor nu Wilma Landskroon. Geboren in Enschede op 28 april 1957. Nederlands voormalig zangeres die op jeugdige leeftijd onder de artiestennaam Wilma een bliksemcarrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelsmerk, omdat Wilma op jeugdige leeftijd al fulltime artieste was en nadien een weinig fortuinlijke levensloop had, werd ze door velen beschouwd als een slachtoffer van onverantwoordelijke exploitatie door de muziekindustrie. En Wilma is de zus van Henny Thijssen, Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. En u hoort er nu met O Mijn Papa. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En natuurlijk een heel fijn Vaderdag. Gezellige leuke dingen doen met de familie. En uiteraard zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. En nu Wilma met O Mijn Papa. Ik zeg tot ziens. En ik bedank nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Tot ziens.

de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.
4: Morning, we've danced the whole night through. Good morning to you. Good morning.

0: stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
1: Good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning.
0: Sell it, Ma, sell it.
1: Good morning, my darling, too.
2: Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het natuurlijk ook. En vandaag staat de uitzending geheel in het teken van North Sea Jazz. Het tweede weekend van juli is dat weer zover en barst in Rotterdam het jazzgeweld los. En dat geeft voor mij altijd een mooie aanleiding om er een programma over te maken, want de keuze is reuze, zoals ze altijd zeggen. En dat klopt ook nu weer. Het was soms lastig om iets te kiezen, maar soms ook wel duidelijk. Want ja, je hebt zoveel smaken op zo'n jazzfestival. En ik ga vandaag een impressie daarvan geven. Ik ga beginnen met de Noorse trompetist Niels Petter Molvær. Hij is een vernieuwende trompetist in de Europese jazzscene. Hij verkent de grenzen tussen jazz-improvisatie, akoestisch, elektronisch, met allerlei lyrische melodieën en golvende ritmes. Je hoort wat terug van Miles Davis in zijn spel, maar ook wat van trends zoals van John Hassell. Hij wist zijn naam te vestigen met zijn debuutalbum Khmer. Dat kwam uit in 1998. En dat album heeft hij eigenlijk weer opnieuw bewerkt en gaat hij ook op het festival spelen. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet Kakonita. Niels Petter Molvær.

Niels Petter Movar met nummer Kakonita, live opgenomen in Berg in Noorwegen. Ik ga verder met Anouar Brahim. Hij is bekend vanwege een prachtig album wat hij een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. Het heet Bloma Kams. En hij heeft nu een nieuw album uitgebracht. Het heet After the Last Sky. Hij speelt op de Oede. Hij is een Oedist. Hij speelt op de Oede. Hoe zeg je dat? Oeda? Oede? Hij speelt hier nu op samen op met Dave Holland en op piano Django Bates. En daarnaast op cello Anja Legner. Het album gaat over de titel van een boek uit 1986. Geschreven door een culturele criticus en activist Edward Said. En de titel gaat eigenlijk is afgeleid van een Palestijns gedicht. Waar zullen de vogels heen vliegen na de laatste hemel? Het hele album is geïnspireerd door alle ellende en lijden van de Palestijnen in Gaza. En ja, dat geeft al te verwachten dat het een heel melodieus album is. Er komt een natuurlijk komen alle Oosterse muziekstijlen komen hierin terug. Het is een mix van folk, klassiek en jazz. Gaat u zelf luisteren naar het nummer Fake, After the Last Sky, Anouar.

Anor Brahim van het album After the Last Sky, het nummer Fake. Prachtig album, ik ga daar zeker nog eens wat van draaien. En dan verder naar een volgende verrassing. De Spaanse zangeres Estrella Morente. Vanaf jongs af aan werd ze ondergedompeld in de artistieke wereld van de flamenco. Want ze is de dochter van de legendarische Andalusische zanger en flamenco-gitarist Enrique Morente. Met wie ze op diverse albums meezong. Haar doorbraak zelf kwam eigenlijk toen zij door Peter Gabriel geselecteerd was om een van haar nummers op zijn compilatiealbum The Voices of the World op te nemen. Daar gingen de deuren voor haar open naar een internationaal publiek. Ik heb een album uitgekozen van haar, dat heet Mujeres. Het staat aardig vol met flamenco muziek, maar er staat ook een prachtig nummer op wat echt wel jazz is. En dat is Numequitepa. Het is haar vertolking van het beroemde nummer zoals Nina Simone het heeft gedaan. Estrella Morente.

Estrella Morente met Nummer Kietepa. Ik ga verder met de zangeres Camilla Mesa. Zij bracht in 2019 een album uit, haar eerste album Amber. En pas in 2025 bracht ze haar tweede album uit, Portal. In de tussentijd heeft ze een kind gekregen. En die ervaring heeft ze gebruikt om eigenlijk alle nummers van haar tweede album zelf te schrijven. Het is een beetje dromerige muziek met een aantal met een mooie line-up erbij. Met op keyboard Shai Maestro, op drums Ofri Nehemia en op harp Margaret Davis. En ik heb een nummer uitgekozen waarop zij samen zingt met Gretchen Parlato en Becca Stevens. En dat nummer dat heet Uncovered Ground. Camilla Mesa.

Chileese zangeres Camila Mesa met Uncovered Grounds. Ik ga verder met een Nederlandse artiest. Ik ga verder met Ed Verhoef. Dear Fathers is het album. Hier heeft hij 8 composities opgeschreven, gebaseerd op het vaderschap. En allerlei thema's die daarmee samenhangen. Ed Verhoef beweegt zich in zijn carrière tussen jazz, rock, Latin en Braziliaanse invloeden. En ook in dit album hoor je dat terug. Het is alweer zijn 5e soloalbum. Hij heeft onder andere samengewerkt met Ilja Rijngoud, Angelo Verploegen, Lucas van Merwijk en ook Iselin Callister, met wie hij al 20 jaar de podia en studio's deelt. Gaat u luisteren naar Dear Sons, Ed Verhoef.

Bulletproof met Dear Sons. Ik ga verder met Nate Smith. Nate Smith is een hele veelzijdige drummer. Hij heeft met vele grote namen samengespeeld. Bijvoorbeeld bij Dave Holland. Maar hij heeft ook samengespeeld met grootheden als Pat Metheny, Norah Jones, Joe Jackson, John Batiste en nog een vele aantal anderen. En begin dit jaar heeft hij 2 Grammys gewonnen voor het beste alternatieve jazzalbum. En natuurlijk heb ik dat gevonden en meegenomen. En dat album dat heet Live Action. En ik ga daarvan draaien Cough Drop. Nate Smith.

Dat was Nate Smit met Cough Drop. Ik ga verder met Emma Ravitch. Zij is een Engelse saxofonist en ze maakt geweldige muziek. Ze speelt natuurlijk ook op North Sea Jazz, daarom heb ik haar vandaag uitgekozen. En zij heeft een album gemaakt in 2025, dat heet Inkyria. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. En daarvan ga ik draaien Particles of Change. Emma Ravitch.

Emma Rawitsch met Particles of Change van haar album Inkyria. Ik ga verder met Benjamin Herman. Begin dit jaar heeft hij een album opgenomen in Japan. Dat album heet heel toepasselijk The Tokyo Sessions. En hij gaat natuurlijk ook optreden op North Sea Jazz. En van dit album ga ik draaien Dede, Benjamin Herman.

Ja, en zo kun je ook een nummer beëindigen. Benjamin Herman met het nummer Dede van zijn laatste album The Tokyo Sessions. Ik ga verder met Tjaik Lo, een artiest uit Senegal. Hij heeft een nieuw album gemaakt 10 jaar na zijn laatste album. En dit nieuwe album heet Mame. Hij heeft het geschreven in de coronatijd en heeft het ingezet als een Pan-Afrikaans album. En hij heeft bijdrage gekregen van muzikanten over de hele wereld, van Tsjechië tot Congo. Je hoort de traditionele West-Afrikaanse instrumenten als de balafon, de kora en de talking drums. En Tjaik Lo vermengt de Senegalese muziek met jazz, reggae, pop en klassiek. Hij staat bekend als een van Afrika's beste schrijvers van liedjes. Liefdesliedjes, is maatschappelijk betrokken. Maar het geeft ook en maakt ook een album waar je flink op kan dansen. En het nummer wat ik heb uitgekozen heet Carte d'identité, Tjaik Lo.

Shaiklo met Carte d'Identité. Ik heb nog één nummertje voor het nieuws van 11 uur. En ja, we hebben al een enorme variatie aan artiesten gehoord. Dat is natuurlijk altijd op zo'n groot festival als Noordse Jazz. En natuurlijk kan je altijd discussie hebben over, is het jazz of niet? Jazz is nou eenmaal een enorm brede stijl. En daarin kan je allerlei stijlen in onderscheiden. En een van die stijlen is ook heel bijzonder. Het is van de Japanse pianiste en componiste Hiromi Uehedera. Zij is al 20 jaar in het vak bezig. Zij begon toen ze 17 was en toen stond ze op het podium met Chick Corea. En ze is inmiddels een jazzfenomeen. Ze experimenteert met allerlei diverse stijlen. Met jazzrock, funk en virtuositeit. Kenmerk razendsnelle pianostukken, maar ook jaren 70 fusion grooves en avant-gardische uitstapjes. Maar ook disco, ska, zelfs een beetje Black Sabbath-achtig gitaarwerk vind je in haar werk terug. Ze heeft een nieuw album. Ik heb een nummer gekozen van een oud album, Sonic Wonderland uit 2023. En daarvan ga ik draaien Wanted, Hiromi Uehedera.

0: 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag staat het programma in teken van Noordzee Jazz. Over 3 weken is het weer zover. Het tweede weekend van juli gaat het weer los in Rotterdam. En een enorm aantal artiesten treedt op. En daar heb ik er een aantal van uitgekozen om je een indruk te geven wat een verscheidenheid aan muziekstijlen er is. En daar is ongetwijfeld veel moois te vinden. Ik vond het al een leuke exercitie, een leuke ontdekkingsreis weer eens om er een programma over te maken. Want elk jaar ontdek je weer nieuwe artiesten die je nog niet eerder hebt gehoord en die verrassen. En natuurlijk zijn er ook artiesten bij waarvan ik denk, nou, dat vind ik niet helemaal in de uitzending passen. Maar eentje die er wel in past, Annie and the Caldwells. Don't You Hear Me Calling heet het album. Annie and the Caldwells zijn een familieband. Ze komen uit Mississippi in Amerika en de hele familie doet mee. En ze maken authentieke muziek. En ze spelen al bijna een halve eeuw samen, maar hebben nu een internationale doorbraak met hun nieuwe album Don't You Hear Me Calling. En daarvan ga ik draaien Dear Lord.

Annie in the Caldwells met Dear Lord. Ja, en natuurlijk kon je horen, het heeft wat van gospel. Ze zijn namelijk begonnen met als gospelband. Ik ga weer terug naar een beetje de traditionele jazz. Ik ga terug naar een weliswaar traditionele jazz, maar een debutante die in 2024 haar eerste album uitbracht. Het is Alden Helmut. Zij is een saxofoniste en componiste. Ze woont in New York. En ze studeerde aan de befaamde Herbie Hancock Institute of Jazz. Ze won al diverse prijzen voor haar debuutalbum en ze heeft een nieuw album uitgebracht. Dat gaat ze natuurlijk op het festival spelen. Ik ga van haar eerste album draaien. Het nummer dat heet Good Intentions. En dat is het gelijknamige nummer van de titel van het album. Good Intentions. Helden Almut.

Ja, daar zijn we weer. Alden Helmut met Good Intentions. Ik ga verder met een oude bekende, Kenny Barron. De inmiddels bijna 83-jarige pianist heeft een nieuw album uitgebracht met allemaal eigen nummers. Hij is een topper binnen de jazz. Hij heeft al zo lang gespeeld met zulke grote namen zoals Philly Joe Jones, met Roy Haynes, Lee Morgan, Dizzy Gillespie, maar ook Freddie Hubbard, Buddy Rich, nou, nog vele anderen. Hij speelt nog steeds, hij treedt op dit jaar ook weer op North Sea Jazz. En ik ga een nummer draaien van zijn nieuwe album Songbook. Het heet Until Then en het wordt gezongen door Gene Baylor.

Kenny Barron met Gene Baylor, Until Then. Dan ga ik verder met Tomika Reed Quartet. Kan je jazz spelen op een cello? Ja, het kan. Tomika Reed bewijst het. Ze speelt in haar band samen met Mary Holferson op gitaar. En even kijken wie nog meer. Jason Rupko op bas en Thomas Fujiwara op drums. Het nummer heet August 6 en het komt van het album Old New, Tomika Reed Quartet.

Tomeka Reed Quartet van het album Old and New August 6. Ja, wie mijn uitzendingen vaker beluistert, hoort mij wel eens vaker spreken over dat het elke keer weer een ontdekkingsreis is. En elke keer kom ik weer nieuwe artiesten tegen die ik nog niet eerder ken. En het leuke is dat ik ook voor deze uitzending daar natuurlijk weer heel veel nieuwe artiesten aan kan toevoegen. En een daarvan is de Nederlander Mette Erker. Ik had hem nog niet eerder gehoord, maar hij blijkt al heel lang op te treden. Hij speelt al heel lang samen met een keur aan Nederlandse jazzartiesten, waaronder Jeroen van Vliet. Hij is afkomstig vanaf Nederlands-Turkse achtergrond. En hij heeft zijn identiteit ook gebruikt om in zijn nieuwe album dat naar voren te laten komen. Dat nieuwe album dat heet Tilburg Noord. Hij speelt erop samen met een aantal jonge muzici uit de Nederlandse jazz scene: Floris Kapijnen, Thijs Klaassen en Wouter Kummen. Op het North Sea Jazz Festival. Ik heb een oud album uitgekozen. In heet het uit 2022. Waarop hij samenspeelt met Jeroen van Vliet. Die kennen we natuurlijk ook. En het nummer wat ze spelen heet Grace. Mette Erker.

Met de Erker, met Jeroen van Vliet. Het nummer heet Grace en het komt van het album In uit 2022. Ik ga gauw verder, want ik heb nog veel meer mooie muziek. Ik ga verder met het Suzanne Veneman kwartet. Suzanne Veneman is een Nederlandse trompetiste en ze speelt ook flugelhorn. En in 2019 werd ze uitgenodigd als gastartiest. En daar heeft ze een band van gemaakt. En daarmee speelt ze ook op North Sea Jazz. Ik heb een album uitgekozen, The Migrations of Mind, of the Mind. En daarop gaat ze door heeft ze nummers geschreven die door een aantal verdiepingen van verdriet gaan. Vlak daarvoor kreeg ze namelijk de diagnose van multiple sclerose. En ze heeft haar eigen emoties in de nummers verwerkt. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet De Cliché. Het is een prachtig nummer van een prachtig album. Dus ik ga er zeker nog vaker iets van draaien. Suzanne Veneman.

Suzanne Veneman Quartet met een nummer Cliché. Ik ga gauw verder met het volgende nummer en de volgende artiest. Want ik heb er nog twee klaarstaan. Dat past nog net. Louis Matute. Een album heet Dolce Vita Hires. En het nummer heet Le Jour où je n'aurai d'autre désir que de partir. Oftewel, de dag dat ik geen enkele andere wens had dan te vertrekken. Louis Matute.

luistert naar Louis Matute. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending. Deze uitzending volledig in het teken van North Sea Jazz, wat over 3 weken weer losbarst. En de laatste artiest die ik heb uitgekozen is Jared Lawson. Hij is een Amerikaanse zanger, pianist en songwriter. Hij verbindt soul, gospel, R&B en jazz tot een warm geheel. Hij doet denken aan Donny Hathaway. Hij is immens populair in Amerika. En zijn nieuwe album dat heet Just Let It. En ik ga ervan draaien Smoke Me Out. Fijne zondag en tot een volgende keer. Jared Lawson.

Luister naar Jared Lawson. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het met veel plezier samengesteld en gepresenteerd. Graag tot de volgende keer en een fijne zondag.

Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van...

0: departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïnse schiereiland

0: verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald.

0: bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden.

0: service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. She's in control.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Beach.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Hele goede avond. Welkom bij dit radioprogramma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Ik praat met een van de jongste museumdirecteuren van Nederland en oprichter van Mutec. En het is gevestigd in het aloude station van Haarlem tussen Pron en Zes. Daar kan je het allemaal vinden. En ik zal de beste man eens even aan u voorstellen. Robert van Rijn. Robert, ja. Is het eigenlijk, ben je familie van Rembrandt van Rijn?
1: Ja, nou dat is het. Het grappige is dat mijn opa beweerde dat van wel.
0: Oh ja.
1: Maar ja, we hebben het eigenlijk nooit echt goed laten uitzoeken.
0: Ja.
1: Het enige dat we wel weten dat we allebei uit, of althans de familie komt uit Leiden, net als Rembrandt.
0: Mm.
1: En er zaten in mijn familie ook veel molenaars. In de familie.
0: Ja.
1: En weet natuurlijk van Rembrandt dat hij een molenaarszoon was.
0: Okay.
1: Uit Leiden. Dus
0: ja.
1: Zou maar, kunnen. Maar, de, maar we, bij mijn naam zit er een H tussen de R en de I. Maar die is er pas in de 18e eeuw bijgekomen. Dus dat was.
0: Aha.
1: In de 17e eeuw was het zonder H.
0: Dus, was het eigenlijk ja. Naar de rivier de Rijn?
1: Ja, die ook.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is dus ook de vraag.
0: Oh.
1: Is wat we dus niet weten, dat het kan natuurlijk de rivier zijn. Maar een Rijn is ook een onderdeel van een molen.
0: Oh.
1: Ik dacht dat ook eens. Dacht, nou ja, dat misschien. Ja, ik weet niet of wij luisteraars hebben die gespecialiseerd zijn in molens. Maar ik dacht dat het ook iets met een molensteen te maken had.
0: Oké. Okay.
1: In ieder geval, het is ook een andere naam voor een onderdeel van een molen. Dus daar zou het ook vandaan kunnen komen.
0: Oké. Okay.
1: Dat weet ik niet.
0: Nou, interessant.
1: Ja.
0: Maar je hebt wel nog een bepaalde connectie met Rembrandt van Rijn vanwege jullie verjaardagen.
1: Ja, we zijn toevallig op dezelfde dag jarig. Allebei op 15 juli.
0: Nou, kijk eens aan. Hoe krijg je het voor elkaar, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja,
1: dat was gewoon bij mijn geboorte. Want we hadden thuis altijd zo'n kalender van allemaal beroemdheden dat die jaren waren.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment nou, was ik geboren en mijn vader keek op de kalender en die zei van, krijg nou wat. Daar stond Rembrandt van Rijn. Want ja, in die tijd hadden we nog geen internet dat we dat zo even konden opzoeken.
0: Nee. Ja. En dat ze je niet Rembrandt hebben genoemd, maar Robert. Of is het misschien een afbas of een zijtakje van?
1: Nou,

0: directeur
1: ja.
0: van Mutec.
1: Ja.
0: Laten we het daar eens even over hebben. Mutec staat voor?
1: Ja, dat is heel leuk. Mutec is een afkorting, of eigenlijk om precies te zijn, is het een acroniem. En het staat voor Museum voor Toegepaste Europese Kunst. Dus wij zijn een museum voor toegepaste kunst. En toegepaste kunst is een kunstvorm waarbij kunstobjecten ook een praktische functie hebben. Dus kortom, eigenlijk gaat het over alles in het dagelijks leven dat we gebruiken. Dus dat kan van sieraden tot meubels tot reclameuitingen aan toe. Tot hele interieurs. Architectuur, gebouwen is ook een vorm van toegepaste kunst. En omdat het museum breder kijkt dan Nederland, gaat het voornamelijk over Europa. Dus vandaar dat dat ook in naam komt
0: ja.
1: van Europees. En natuurlijk de K van kunst.
0: Ja, ja,
1: Mutec.
0: Ja, vanzelfsprekend. En, maar ik heb begrepen dat jij als 16-jarige jongen eigenlijk al dit al wilde.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat dan?
1: Ja, er zijn een paar dingen waardoor ik echt gegrepen ben altijd mijn hele leven. Dat zijn kunst en techniek.
0: Mm.
1: En het leuke is in de toegepaste kunst, dat gaat ook over industriële vormgeving. Daar komt dat heel mooi in samen, techniek en kunst.

0: muziek gaan we terug in de tijd. We beginnen met Nat King Cole en Nathalie, When I Fall in Love. Met Robert Verijn praat ik natuurlijk ook verder en dat doe ik over zijn opleiding. En je hebt er ook op gestudeerd, hè? Ja. Je bent kunsthistoricus geworden.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Maar je bent wel helemaal onder de, zeg maar, de schoolse ladder begonnen. Je hebt echt bij de VMBO.
1: Ja.
0: Na je lagere school waarschijnlijk ben je naar de VMBO begonnen.
1: Klopt.
0: Had je toen al dat plaatje in gedachten van kunsthistoricus?
1: Nee, dat had ik nog niet. Ik had wel, ik was heel erg in techniek geïnteresseerd. En ook in kunst. En nou ja, in tiener jaar ontdekte ik dus als het ware de toegepaste kunst. Dat echt helemaal mijn ding was. En ik vond het al zo jammer dat
0: ja,
1: ik daar
0: kan,
1: geen...
0: Kan je dat nog herinneren van hoe, dat moment en dat je door iets gegrepen was?
1: Ja. Het waren eigenlijk meerdere dingen. Ik vond het heel erg leuk om klokken te repareren.
0: Oh ja. Ja.
1: Echt waar lekker die techniek in voorkomt. En toen op een gegeven moment kreeg ik een keertje een hele mooie Art Nouveau klok. Dat wist ik nog niet wat dat was. te repareren. Maar ik dacht van, goh, wat een mooie kast zit eromheen. Wat zou dat zijn? En toen ben ik erover gaan lezen. En moeder werkte bij een Frans staalbedrijf. En die moest dus in het verleden natuurlijk veel naar het hoofdkantoor in Parijs. En daar werden natuurlijk ook allerlei dinertjes met zakenrelaties gegeven. En er kwamen natuurlijk ook, relatiegeschenken bij. En ze had ook een keer een heel mooi boek over glas uit de Art Nouveau periode gekregen. Nou, dat bladerde ik als kind door. Ik was helemaal verkocht.
0: Ja.
1: En toch een keertje mee met haar naar Parijs voor het werken. Toen zijn we naar Musée des Arts Décoratifs geweest in Parijs. Dus het Franse museum voor toegepaste kunst. En ik was helemaal verkocht.
0: Oké.
1: Ik dacht van, hebben we ook zoiets in Nederland? Nee, dat hebben we niet, zei moeder. Nou, dacht ik van, ik zou later wel in het gat willen springen.
0: Het zaadje was geplant.
1: Ja.
0: En ik hoor je de Franse namen komt vloeiend uit je mond.
1: Ja.
0: VMBO en Frans, volgens mij gaat dat niet helemaal samen.
1: Nee, dat gaat niet samen. Het grappige is dat, dus ik weet niet of, misschien dat ze straks nog luistert. Mevrouw Boersma, mijn Frans lerares. Nee, want we hadden op die school werd niet eens Frans gegeven.
0: Nee.
1: Dus,
0: hooguit een beetje Engels, een beetje Duits.
1: Ja, exact. dat was het dan. Maar goed, daarna, ik wilde niet de beroepenkant op. Dus ik ben dus daarna de HAVO gaan doen. Dat ben ik toen hier op het Nova College hier gaan doen. Dat zat toen nog op de Planetenlaan. Dat zit nu zit op een andere plek. Maar ben ik dat daar gaan doen. Maar daar was het zo dat, normaal gesproken was het heel vreemd, je deed als het ware de helft van de vakken in een examenjaar. En op een gegeven moment, en dan na 2 jaar had je dan het volledige diploma. Zo werkte het op die school. En op een gegeven moment was het dus zo dat eerste jaar kwam het op een of andere manier voor dat ik niet zoveel vakken had. Dus ik had nog tijd over. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik Frans erbij doen. En blijkbaar, omdat ik al het een en ander wel wat privéles had gehad, omdat ik erg geïnteresseerd was in de Franse taal, kon ik een klas overslaan. En op die manier heb ik, als het ware in 2 jaar, toen dat ik daar zat, ook vanaf nul mijn Frans eindexamen kunnen doen.
0: Ja. En in hoeverre heeft de Franse taal je geholpen in de ontwikkelingen in de toegepaste kunst?
1: Heel veel, want Frankrijk heeft natuurlijk heel veel voortgebracht.
0: Ja?
1: Ja. Okay. Ja, dus het heeft in alle vlakken heeft het geholpen. Veel literatuur is ook in het Frans.
0: Okay.
1: Ook als je kunsthistorisch onderzoek wil doen, is ook vaak in het Frans. Dus dat heeft me enorm geholpen.
0: Ja.
1: Dus ook in de zoektocht naar de kunstwerken moest ik vaak ook in het Franse taalgebied zijn. Ja. Dus enige communicatie was wel handig.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Want het blijft, als je inderdaad kunst gaat verzamelen, dat is gewoon uiteindelijk gewoon puur zaken doen. Hè?
1: Ja.
0: Ja, en dat is wel makkelijk als je vloeiend de taal spreekt.
1: Vloeiend, dat is het weer niet. Maar als je jezelf kan redden, dat is wel heel fijn.
0: En dat ze begrijpen dat jij de taal spreekt en kan verstaan.
1: Dat vinden ze vaak wel leuk als een Nederlander zijn best doet.

0: Sinatra met Here's That Rainy Day. Nog even over de opleiding kunsthistoricus en het beginnen van een museum.
1: En uiteindelijk ben je dus naar de universiteit gegaan, want ja, daar word je alleen maar kunsthistoricus.
2: Ja.
1: Heeft het je erg geholpen eigenlijk om voor dit doel een museum voor toegepast kunst?
2: Zeker, want het was natuurlijk heel erg, het was heel erg leerzaam op het gebied van hoe doe je onderzoek.
1: Ja.
2: Hoe doe je dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze? Dus daarvoor was het heel leerzaam. Ja, en verder eigenlijk al het andere wat bij het museum komt kijken, dat heb ik zelf moeten uitvinden.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, dat lijkt me dan wel een hele uitdaging.
2: Dat was een hele uitdaging.
1: Want waar begin je dan?
2: Nou ja, het eerste moet je zorgen dat je zult toch een soort basiscollectie moeten hebben. Dat je ergens kunstwerken vandaan haalt. Dat kan vanuit jezelf zijn, dat kan vanuit vanuit andere particuliere verzamelaars zijn. Dat hoeft niet per se, maar het is wel handig als je als een museum wil beginnen. Iets hebt om op voort te kunnen.
1: Ja.
2: Dat is de reden. Ik had gelukkig al, omdat ik dit al heel lang wilde, had ik al best wel verzameling aangelegd. En ik had wel een neus voor bijzondere kunstverwerken. Dus ik wist op die manier wel op te sporen voor niet al te veel geld.
1: Ja, ja.
2: En op die manier is het eigenlijk ontstaan. Dat heb ik in mijn studententijd een stichting opgericht. Want dat is de, alle professionele musea zijn in die rechtsvorm gegoten. Dat was ook heel apart vak op is. Dus ik heb ook best wel veel in allerlei juridische dingen moeten verdiepen.
1: Ja, ja.
2: En,
1: dat lijkt me toch wel iets van dat je denkt, dat je daar eigenlijk niet mee bezig wil houden.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, er zijn heel veel dingen waar ik me eigenlijk niet mee bezig moet houden. Maar dat is zo is het leven. Je kunt niet dus alleen maar met leuke dingen bezighouden. En wat ik wilde, die baan die bestond, bestaat gewoon niet in Nederland.
1: Ja, die heb
2: dus
1: zelf
2: ik heb mezelf
1: gecreëerd.
2: Al moeten creëren.
1: Ja, inderdaad.
2: Precies.
1: Ja.
2: Dus,
1: En was er op een gegeven moment een omslagpunt dat je dacht van nu heb ik zoveel spullen. Ja, dat moet ik ergens gaan tentoonstellen, want ik kan het eigenlijk niet meer kwijt. Of hoe ging dat
2: altijd,
1: bij jou?
2: Het is altijd met het doel om dat tentoon te gaan stellen, is het geweest.
1: Dat was ook bij de aankoop van het
2: eerste
1: kunst.
2: Stuk.
1: Ja. Vanaf het eerste stuk al.
2: Ja.
1: Okay. En wat was dat eerste stuk?
2: Nou, dat is de vaas van Dome Nancy. Albertine zal hem straks wel even op de foto zetten, denk ik.
1: Ja.
2: Het eerste stuk waar het brommergeld aan opgegaan is.
1: Oké, het brommergeld. Ja, hoe oud was je toen?
2: 16.
1: 16?
2: Ja.
1: En op je 16e kocht je allereerste stuk. En hoe oud ben je nu?
2: Ik ben nu 30.
1: 30, kan je nagaan. Dat is in 14 jaar tijd. Je mag er zeker trots op zijn, Rob.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ja, dat klopt helemaal. En ik praat met Robert Verijn van het Museum voor Europese Kunst, Toegepaste Kunst, om precies te zijn, wat gevestigd is op het Haarlemstation. Wat vond Robert van zijn studie kunsthistoricus?
2: Ik vond het leuk, maar ja, het is niet zo dat je alle onderdelen of alle periodes van je studie leuk vindt. Maar ja, dan moet je je gewoon erin zetten.
3: Ja, ik beproef eruit dat je een beetje je tijd hebt uitgezeten daar. Of gaat dat te ver?
2: Dat gaat een beetje te ver. Maar ja, ik heb ook al de flink moeten blokken en boeken moeten lezen over onderwerpen die mij minder interesseren. Mm. Maar ja, dat heb je altijd.
3: Ja, ja. En kon je dit eigenlijk, je uiteindelijke doel, kon je dat er wel bij naast hebben, naast je studie?
2: Ja, dat kon, maar het was wel hard werken, dus ik had veel vrije tijd.
3: Want die onderwerpen, je haalde ze overal en ergens vandaan. Hoe ging dat?
2: Nou, je ging gewoon naar Rommelmarkt of Marktplaats. We hadden natuurlijk zo'n student-OV waarmee je gratis deel Nederland kon rijden.
3: Ja.
2: Dus ik heb ook wel eens wat colleges gemist omdat ik op pad was.
3: Hmm. Ja. Zo'n student was je ook.
2: Ja, zo'n student was ik. Ja, nee, dat klopt. Maar goed, daardoor hebben we nu wel dit mooie museum. Dus,
3: precies. Ja. En die Rommelmarkt, hè? Nou is het hoogzomer, treinen naar Zandvoort zitten overvol. Bijna 30 graden buiten. Maar goed, ik kwam hier met de bus naartoe. Ja. En dan over de Dreef naar Haarlem. Daar staat nu een enorme rommelmarkt. Die staat er al jaren.
2: Ja.
3: In hoeverre is dit of was dat voor jou zeg maar een dat je daar iets kon halen? Of is
2: die markt, daar wisten de mensen ook al vaak wel wat ze hadden. Maar het kwam wel eens voor. Er zijn wel een paar dingetjes hier die ook daar vandaan komen.
3: Ja. En kan je een pareltje noemen die je gescoord hebt in die 14 jaar?
2: Ja. Dat is...
3: Waarvan je zegt van nou mensen, je moet echt naar het museum komen. Want dit heb ik staan. Dat heeft bijna niemand. Of helemaal niemand.
2: Zo zijn er wel meerdere dingen. God heeft een goede vraag. Nou, we hebben een heel mooi kamerscherm. Die kunstenaar zal niet zoveel zeggen, Léon Covey. Maar dat was een schilder die actief was in Zuid-Frankrijk. En op een gegeven moment was er een mecenas die vroeg aan hem of hij ook in plaats van zijn schilderijen ook de interieurs met een aantal meubels voor zijn nieuwe villa wilde ontwerpen. Dat is gebeurd. Dat is ook een museum geworden, Château Laurent. En dat kamerscherm is uit dat interieur. En dat is op andere reden bij iemand in Brussel terechtgekomen. En die deed het van de hand, want die vond het niks. Die vond het lelijk ding. En dat heb ik toen kunnen aankopen. En dat staat nu weer in het museum.
3: Werd je getipt daarover?
2: Nee.
3: Oké.
2: Okay. Ik kwam toevallig op een pad.
3: Nou, kijk eens. Ja. En is het bij veel toegepaste kunst eigenlijk zo gegaan? Dat het toevallig op je pad kwam?
2: Ja, toevallig. Omdat het natuurlijk... Omdat we natuurlijk hier een museum hebben. We zijn natuurlijk voornamelijk geïnteresseerd in de tijdspannen van de eind 19e en de 20e eeuw. Dus dan is hetgeen waar je naar kijkt als museum, is dan ook heel breed.
3: Hmm.
2: Dus dan komt er bijna altijd wel iets als je goed zoekt op je pad.
3: Ja.
2: Dus niet iets specifieks.

0: Ella Fitzgeralds met Basin Street Blues. Is Robert van Rijn met zijn 30 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland?
1: Nou ja, ik heb het niet helemaal uitgezocht. Ik hoor sowieso in ieder geval wel tot de jongste 5. Het kan nog zijn dat er nog iemand van 2 jonger zit of zo. Honger. Bij het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Maar er is nog niemand die op mijn leeftijd vanuit het niets met zonder geld van, nou ja, sowieso niet, met, maar met, ook met, helemaal, met ook helemaal geen geld, de middelen, niks. Ja, niet zijn museum heeft opgezet.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is en nog nooit dat eerder voortgekomen.
0: Oké. Okay. En dan nog op een unieke locatie.
1: Dat ook.
0: Station dat Haarlem.
1: Ook. Ja, precies. Unieke plek.
0: Ja. Wachtkamer 2.
1: Ja. Ja, wachtkamer 2.
0: Of tweede wachtkamer. Nee, hoe zeg je dat eigenlijk?
1: Ja, het klasse, is de oude wachtkamer voor de tweede klas.
0: Ja, klasse 2. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Nou, ik zocht al 5 jaar naar een locatie. En telkens liep het stuk. Ik was ook heel erg... We waren ook heel erg ver met de gemeente Eindhoven bezig. Want het museum voor toegepaste kunst, vormgeving en design, dat past natuurlijk ook heel goed bij Eindhoven. De ontwerpstad van Nederland. Maar dat is toch op meerdere redenen is dat stuk gelopen. En toen moest ik op zoek naar iets nieuws. En toen zag ik dat dit mooie gebouw leeg stond en er geen interesse voor was.
0: Dus toen ben je woont hier in de buurt en je kwam nog wel eens op een station en je denkt, oh, staat er nog steeds leeg?
1: Ja.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, ja en dan moet je naar de NS.
1: Ja, toen ben ik dus gaan praten met de makelaar. En die zei van, nou ja, je bent de eerste die hier komt met een concreet plan. Ik zeg, stel het op papier, hoe je het voortje ziet. Wat je verwacht te gaan verdienen met het museum. En wat het gaat kosten om het te realiseren. En dan sturen wij dat op naar NS. En als ze interesse hebben, dan nemen ze contact met je op.
0: Ja. En toen ging op een dag de telefoon.
1: En 2 weken kreeg ik een belletje van, ja, wil je op het hoofdkantoor komen in Utrecht?
0: in het trefpunt. Het is een, ik ken het trefpunt vanwege mijn dochter, die werkt daar. Ja. Een gebouw van 18 etages hoog.
1: Ja.
0: Hoe hoog moest je om...
1: Volgens mij is de 11e verdieping of zo.
0: Oké, okay. Ja, dan zit je wel. Ja, meneer Koolmees zit op de 18e, de president-directeur. Maar jij zat er toch nog een paar verdiepingjes onder. Dat is leuk.
1: Ja.
0: En ging dat soepel, dat verhaal met die NS?
1: Nee. Ze vonden het. Ze wilden gewoon kijken wie erachter zit. En ze vonden het heel erg leuk. Maar ze had natuurlijk wel twijfels over de haalbaarheid. Plus dat er ook nog heel veel wat andere zaken hier gedaan moesten worden. Want dit mooie station was ontzettend afgeleverd. Het was echt in slechte staat. Dus het moest ook helemaal gerenoveerd worden. En dat kostte een bom duiten. Ja. En daar moest de hoofddirectie wel toestemming voor geven.
0: Ja, dat is logisch. Want dat ging eigenlijk over de miljoen heen, hè, die restauratiekosten.
1: Ja, het ging over de miljoen heen.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze van, wij gaan dat voor elkaar weten krijgen. En jij gaat ondertussen tijd proberen om de fondsen en subsidies los te krijgen. Om het te kunnen gaan realiseren.
0: Ja. En was dat lastig, moeilijk, ingewikkeld?
1: Ja. Heel lastig. Ja.
0: Maar het is je gelukt.
1: Het is gelukt, wonder boven wonder.
0: Wat was het toverwoord daarin?
1: Ja, tanden in vastzetten en niet loslaten. En heel goed subsidie aanvragen, bestuderen. En kijken of je een link kon vinden met hun doelen van het fonds. Ja, van de overheidsinstantie, wat zij wilden. Dat vertalen naar jouw project. En heel goed motiveren waarom dit er moet komen. Waarom is het een gemis voor de maatschappij als dit er niet is.
0: Ja. En ook.
1: Ja, dat is. Nou ja, de Europese Unie was die subsidie was het allermoeilijkste. Daar heb ik al 2 maanden over gedaan.
0: Ja, dat geloof ik graag. Want als er één bureaucratisch bedrijf is, dan zijn zij het wel.
1: Ja, precies. Dus dan zit je over een aanvraag over de 100 pagina's heen.
0: Zo, zo.
1: Die ook nog in het Engels geschreven moest worden. Dus dat was even echt een uitdaging.

0: let's fly away.
1: Terug naar wachtkamer 2 van station Haarlem en de NS.
2: Uiteindelijk is het ervan gekomen. De NS is gaan verbouwen. En wat hebben ze allemaal gedaan aan deze wachtkamer?
3: Aan deze ruimte. We hebben dus nieuwe riolering, nieuwe elektra. De kroonluchters die zijn gerestaureerd. Een nieuwe bedrading hebben ze. De vloer is er helemaal uit geweest.
2: Zo.
3: Weer ingegaan. En de ontbrekende delen zijn bijgemaakt.
2: De eikenhouten vloer is het, hè?
3: Ja, het is een visgraatvloer. Hij, ja. Hij is niet origineel, hij is uit 1950, maar hij is wel erg mooi.
2: Ja.
3: En het houtwerk is gedaan, de deuren zijn eruit geweest. Het houtwerk is hersteld. Hier en daar zijn ook nog wat schilderingen hersteld. We hebben natuurlijk nieuwe alarminstallaties, gescheiden meters.
2: Dat soort
3: zaken.
2: Ja.
3: En paletten weer werkend gemaakt.
2: Ja, dat is ook wel fijn, ja.
3: Ja, dat is ook wel fijn.
2: Ja. Je had het over schilderingen. Ik kijk even omhoog en ik zie inderdaad wat schilderingen aan de wand van vogels of zo, pauwen.
3: Ja, een zwaluw.
2: Zwaluw. Boven de toog, vroeger de toog stond.
3: Ja.
2: Want het was eigenlijk een soort van restauratie wachtkamer.
3: Ja, dat was het. Ja.
2: Ja. En dat houtwerk, dat staat er ook allemaal nog, hè?
3: Ja, het enige wat is, vroeger hebben hier tussen, waar je binnenkomt, nog schuifdeuren gezeten.
2: Oké. Okay.
3: Die foto kan ik ook wel, als je wil, even toesturen.
2: Dus hij was eigenlijk wat kleiner nog, die wachtkamer?
3: Dat was een soort horecagedeelte en wachtkamer. En daar zaten nog twee schuifdeuren tussen waar mensen doorheen konden lopen.
2: Ja.
3: Dit was waar we nu zitten, was het horecagedeelte. En dat andere gedeelte aan de andere kant van de ingangen, dat was echt... ik weet eigenlijk niet waarom die schuifdeur erin zat. Want we hebben aan de achterkant hebben we ook zo'n groot buffet staan.
2: Oké. Okay.
3: Dus, daar moet ook horeca geweest zijn.
2: Was dat niet voor de derde klas?
3: Nee, want dat is nu de stationshuiskamer geworden. Okay. Dat is de oude derde klas.
2: Ja.
3: Dus er waren gewoon...
2: twee, misschien daar.
3: Maar die zijn na de Tweede Wereldoorlog hebben ze die eruit gehaald. Dat is het enige wat er niet meer in zit. En de kroonluchten zijn niet origineel.
2: Ja. Want je hebt je uiteindelijk toch ook als kunsthistoricus helemaal verdiept in de architectuur van station Haarlem.
3: Ja, zeker. Maar ik heb ook nog meerdere interesses dan kunst. Dus ik hou ook enorm van spoorwegen.
2: Oh ja?
3: En van stoomlocomotieven.
2: Oké. Okay.
3: Dus ik weet daar ook wat van.
2: Oh, leuk. Ja. Nou, dat is leuk. Maar met jouw permissie, laten we het even over de architectuur hebben.
3: Over de architectuur hebben, ja.
2: Want welke architect heeft dit uiteindelijk gemaakt?
3: Dat hebben er meerdere gedaan. Althans, de meeste die mensen waarschijnlijk wel, of dan zeker de politie hebben, zelf zullen kennen. Dat is, en de meest bekende is natuurlijk Dirk Margadant. Dirk Margadant had de Polytechnische School in Delft gedaan. Was beïnvloed door een docent die daar werkte. Die ook, ik ben even zijn naam kwijt, die heeft ook station Delft ontworpen. En aanvankelijk is hij in dienst gekomen voor de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. En ontwierp hij stations en andere kantoorgebouwen.
2: Over welke periode hebben we het dan?
3: Dan hebben we het over vanaf 1870 ongeveer.
2: Ja.
3: En zijn bekendste, of althans, werk is wel Hollands Spoor. Dat is nog echt in neo-renaissance stijl. Maar hij heeft ook van allerlei stations. Bijvoorbeeld Maartensdijk heeft hij ontworpen. En de stations die hier van de lijn nog over zijn. Van de lijn Haarlem-Alkmaar.
2: Oh ja, Zandpoort.
3: Zandpoort, Bloemendaal. En ook allemaal van zijn handen. Zandvoort is ook van hem.
2: Zandvoort ook.
3: Ook van hem.
2: Zie je dat ook echt aan de buitenkant? Dat je denkt van dat is een stationnetje van deze man.
3: Van Dirk Margadant. Ja, dat kan je wel... Dat kan je wel kijken. Nou, van Hollands Spoor zie je het minder goed. Want dat is nog in neo-renaissance stijl gebouwd. En Haarlem, dat is eigenlijk het enige grote station dat we hebben. Dat een combinatie is van Art Nouveau en Britse arts en crafts.
2: Mm.
3: Maar goed, dat was dus Dirk Margadant. Daarnaast heeft ook nog een architect, meneer Werker, hier aangewerkt. En die heeft de stoomkappen. De perronkappen ontworpen.
2: Oh ja, natuurlijk. Dat was een hele andere, nieuwe ontwikkeling natuurlijk. Hè?
3: Ja. Ja, staal. En dat moest natuurlijk zo hoog zijn voor de stoom van de locomotieven.
2: Ja. En stond je de hele dag in de mist.
3: Ja, precies. Daarom hebben ze ook wachtkamers gemaakt.
2: Oh ja.
3: Want zodat mensen rustig konden wakken. Want zeker de rijke mannen, die liepen vroeger in witte pakken rond.
2: Ja.
3: Nou, Ja,
1: dat was... Eén keer met de trein, die was zwart.
3: Ja, of grijs. Of... Ja, ja, ja. Dus ja, nee, die moest schoon kunnen wachten.
1: Ja, tuurlijk.
3: En ja, daardoor zijn dus ook die bronkappen zo hoog. Maar hebben ze toch nog, ondanks dat, wachtkamers gemaakt waar mensen konden zitten.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Met Robert van Rijn had ik het net over de architectuur van Station Haarlem en de wachtkamers. En daar weet hij nog het een en het ander over te vertellen.
2: Haarlem had er zelfs 5.
3: 5?
2: Ja, het enige station met 5.
3: Dat meen je niet.
2: Ja.
3: Voor wie waren de rest dan?
2: We hebben dus natuurlijk die hiernaast waar je nog steeds kan wachten. Ja. Die is helaas in de jaren 70 wit geschilderd. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil nog steeds dat ProRail een keertje onderzoek gaat doen wat er nou onder die verf zit. Er moet waarschijnlijk iets wat je hier ook kan zien nog daaronder zitten.
3: Hebben we het over wachtkamer eerste klasse?
2: Dat is de eerste klas, ja. Waar je nu nog kan wachten. Helaas hebben ze daar later een bank in het midden gezet. Maar oorspronkelijk zaten er ook nog schuifdeuren in. Mm. Want er was ook nog een gedeelte voor alleen reizende vrouwen.
3: Oh ja.
2: Die konden daar wachten. Dan heb je de tweede klas, waar nu het museum in zit. En dan heb je natuurlijk nog de derde klas, waar nu de stationshuiskamer in zit. En dan hebben we nog hier een gebouwtje aan de andere kant van de trap, richting de Amsterdamse kant, om maar zo te zeggen. Richting de oostkant. En dat was, één gedeelte was de lampisterie. En daar werden de olielampen voor de stoomlocomotieven gevuld.
3: Okay.
2: Want je hebt hiernaast aan de kopse kant van dit gebouw heb je een kleine diorama. Dat is door mijn vriend Friso Boy, ontworpen van Pocket Railway Museum. En hij heeft daar een heel model van het station gemaakt van Haarlem. Met een 3D-printer. Zoals het er in de jaren 20 heeft uitgezien. Met ook nog echt met allemaal stoomlocomotieven van toen.
3: Oh, wat gaaf.
2: Heel gaaf. En daarin hebben we ook voor de leuk nog zo'n lamp neergezet. Die van zo'n stoomlocomotief afkomt.
3: Ja, ja, ja.
2: Die dus oorspronkelijk hier in dat ruimte daar werden bijgevuld. En nieuwe lonten kregen. En daarnaast heb je ook nog in datzelfde gebouw in de wachtkamer zitten voor de krankzinnigen, om het zo te zeggen. Dat waren dus patiënten die naar Meerenberg moesten in Zandpoort-Zuid.
3: Ja, ja.
2: Daarom heeft het station Zandpoort-Zuid ook zo'n grote wachtkamer.
3: Ja, ja. En wat vroeger of later het provinciaal ziekenhuis van Zandpoort
2: werd. Ja, ja, deed er zelfs nog een spoorlijntje vanaf Zandpoort-Zuid naar dat naar het ziekenhuis gelopen.
3: Ja, ja, ja. Ja. En nou, dan hebben we nog één wachtkamer te goed, wachtkamer 5.
2: Ja, dat was dus. We hebben dus een eerste klas hadden we. Alleen reizende vrouwen.
3: Oh ja.
2: Tweede klas.
3: Die tel je ook mee.
2: Derde klas. En nog voor krankzinnigen.
3: Ja,
2: dus 5.
3: Ja, ja, ja, geweldig. Niet te geloven.
2: Niet te geloven, hè?
3: Ja, die klassen, dat vind ik altijd zo'n dingetje. Want voor wie was bijvoorbeeld. Was dat echt voor Jan met de pet, zal ik maar zeggen. Dat was voor, die moest in klasse 3.
2: Die moest in derde klas, ja.
3: Hoe wisten die mensen dat zelf eigenlijk? Of was dat wel duidelijk?
2: Dat was wel duidelijk. En anders weet je, bij wijze van spreken ook gewoon aan je oor getrokken naar het goede. Dat was echt een enorme hiërarchie bij de spoorwegen.
3: Okay. Ja. Maar klasse 2 lijkt me, dat is dan denk ik voor de middenklasse.
2: Het grappige is eigenlijk, ze hebben het in 1956 afgeschaft, de derde klas. En eigenlijk is het toen als het ware het is zo dat de eerste klas van toen, die is gewoon helemaal afgeschaft. De echt hele luxueuze. En de tweede klas is de eerste klas geworden. En de derde klas is de tweede klas geworden.
3: Oké.
2: Ja.
3: Maar wie zat er dan heel vroeger in die tweede klas?
2: Mensen die nu in de eerste klas zouden zitten. Dus Jan met de pet zat in de derde klas. Maar die ruimte is ook mooi, hoor.
3: Ja. God, die klasses allemaal. Ja,
2: dus het om triest van te worden.
3: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, het lijkt India wel, hè. Ook allemaal kastes en dat is nog erger eigenlijk.
2: Of het zo extreem toen de tijd hier was, dat weet ik niet. Maar het doet er wel aan denken. Maar dit hele station is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Want vroeger was het zo dat het kostte echt niks om iemand een hele dag aan één tegeltje te laten werken.
3: Nee.
2: Nou ja, er zijn mensen van, waarom maken ze dat nu niet meer zo mooi, dit en dat? Ik zeg, dat is natuurlijk omdat we nu gewoon arbeidsrechten hebben. En dat is maar goed ook. Dat we dat, want dat moeten we hebben. Maar in deze tijd was dat nog heel beperkt toen dit gebouwd werd. Dus er is ook heel veel uitbuiting bij een plaats gekomen. Ja. En daardoor het enige wat de kosten bepaalde was het materiaal.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Dus dat waren de kosten en de arbeid niet. En daarom is en dit soort stations als dit gebouwd kunnen worden. Maar al destijds heeft het toen al in 1906, althans zijn er, even kijken, 2 jaar mee bezig geweest. 1908 was het klaar. Dat heeft al 1,5 miljoen gulden gekost.
3: Ja. Dat was wel een heel fors bedrag.
2: Dat was een enorm bedrag voor die tijd. Dat zou je misschien heden ten dagen moeten vergelijken met 1,5 miljard.
3: Ja, ja, ja. Zo. Ja, ja, echt waar? Zo.
2: Ja, even kijken. Volgens mij een middenstander. Die verdiende volgens mij toen iets van 20 gulden in de week.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus nou, zeg maar misschien iets minder nog. Iets van 80 gulden in de maand. Nou, zouden we dat nu moeten omrekenen naar 5000 euro? Ja, nou. Naar heden ten dagen, standaarden. Dus ja, dat was 1,5 miljoen toe.
3: Precies. Dat moest,
2: dat moest wel een...
3: Want ja, ik zit achter jou zit ik even naar die toog te kijken. Ja. En dat zit ook allemaal echt houtsnijwerk zit daarin. Hè? Ja. En dat is natuurlijk bijzonder arbeidsintensief.
2: Ja, precies. Dit station, althans, dat is dus, daar kom ik dus ook nog op de derde architect. De interieurs van de wachtkamers zijn niet door Dirk Margadant ontworpen. Maar door Jacques van der Bos. Hmm. En Jacques van der Bos was de compagnon, was ook architect en interieurontwerper. En het was de compagnon van Berlage. Ze hadden samen ontwerpbureau het Binnenhuis. En hij heeft de opdracht gekregen van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij om de interieur van deze wachtkamers te ontwerpen. Ja. Dus hij heeft ook die kast heeft hij ook ontworpen.
3: Ja, ja, ja.
2: En de schilderingen.
3: Oké. Okay. Ja. Nou ja, al lof voor meneer Berlage.
2: Jacques van der Bos.
3: Jacques van der Bos. Oh ja, Jacques van der Bos, sorry.
2: Ja, dat vond ik wel heel leuk. Onlangs heb ik zijn kleinkinderen hier over de vloer gehad. Dat vond ik heel leuk.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Ze zijn nu in de 90, ver in de 80. En,
3: kleinkinderen.
2: Ja. Nou, ik vond het heel leuk om die hier te ontvangen.
3: En,
2: ja.
3: Hoe kijken ze dan naar het werk van hun opa?
2: Ja, vol bewondering.
3: Trots.
2: Vol trots en bewondering.
3: Ja, ja.
2: En ze vinden het heel erg leuk dat ik dit initiatief hier met dit gebouw ben gestart. Want dat doet ook eer aan hun grootvader.
3: Ja.
2: Dus dat we ook gewoon los van Jacques van der Bos was natuurlijk... ontwierp alles. Serviezen, meubels, hij deed veel meer dan alleen gebouwen.
3: Ja, ja.
2: Dus en we hebben hier ook gewoon andere meubels of andere werk van hem staan. Dus voor hun was dat heel leuk om dat weer terug te zien hier.

Frank Sinatra met Everybody Loves Somebody. Volgens mij was dat wel een hitje destijds. Dit was het eerste uur met Robert van Rijn van het Mutec Museum, mutec.nl. En straks gaan we natuurlijk verder praten en fijne muziek uit de jaren 1930 tot en met 1950. Tot aan het nieuws wat instrumentale muziek uit die tijd. Graag tot straks.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H. En is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, in gesprek met...

0: nummer van Frank Sinatra, Young at Heart. In het Museum voor Europese Toegepaste Kunst praat ik verder met Robert Warijn.
1: En daaruit wil ik toch even met je terug naar die toegepaste kunst. Want ja, ik zie daar hier kandelaar staan, een spiegel, een klokje. Waarom is men dat eigenlijk gaan doen? Ik bedoel, een klok is een klok, een vaas is een vaas. Maar waarom is men zeg maar dat met tierenlantijntjes gaan omgeven?
2: Ja, dat is, hoe zou je dat zeggen?
1: Was dat verveling of bracht dat gewoon geld op?
2: Het was, dat is hetzelfde is waarom zijn mensen zaken gaan decoreren. Ik bedoel, oorspronkelijk werden natuurlijk gewoon potjes gebakken, om maar zeggen. En waren er gewoon god. En op een gegeven moment zijn er toch een soort holbewoners bedacht van, ja, we gaan het wat leuker maken. We gaan er mooie dieren op schilderen. Of we gaan leuke dieren in dat potje krassen. In de klei krassen waarvan we dat potje of die schaal bakken. En daaruit is dat in feite ontstaan.
1: Dus je zegt eigenlijk,
2: misschien om het leven wat meer sjeu te geven. Ik weet niet, maar ik bedoel, het is al zo oud als de moderne mens.
1: Precies, dat wou ik net zeggen. Ja. Dus het is eigenlijk vanuit
2: toegepaste kunst bestaat dus eigenlijk al, om maar even te zeggen, in de tijd van de jagers en de boeren. Ja. Al voor de Grieken en Romeinen.
1: Ja.
2: Nou ja, de Inca's waren er al daarvoor. Dus dat is eigenlijk een beetje zo oud als de moderne mens is.
1: Dus duizenden jaren oud.
2: Duizenden jaren oud, ja.
1: Ja,
2: dat is echt duizenden jaren oud. Alleen, ja, we kunnen hier natuurlijk niet de afgelopen 10.000 jaar behandelen. Nee. Dus daarvoor is het de ruimte ook te klein voor.
1: Je houdt het begrijpelijk.
2: Ik begrijp het om te beginnen bij de moderne tijd. En de moderne tijd begint zo bij 1850, 1870.
1: Ja.
2: De industrialisatie. Ja. En dat is ook echt ook de tijd uit waar dit station uitdateert.
1: Dus dat sluit eigenlijk heel mooi op elkaar aan.
2: Ja, het is een heel mooi huwelijk.
1: Ja. Nou, dan had je het ook over dat je stoomtreinen leuk vindt.
2: Ja.
1: Nou komt er heel af en toe wel eens een stoomtrein

0: door dit station heen.
1: Zeker.
0: En ja. Dat is voor onze vrienden uit, van de Stoomstichting in Nederland met name.
1: SSN.
0: SSN, ja. En, maar hoe komt dat, die passie voor stoomtreinen? Is dat de romantiek die het met zich brengt?
1: Het is romantiek, het is techniek. Ik vind het prachtig dat, om heel cru te zeggen, dat heet water zo'n groot gevaarten in beweging kan krijgen. Onder ook een enorme snelheid, plus nog een enorme trein erachter.
0: Ja.
1: Van, ik denk dat die locomotief van de SSN, nou, ik zou denk ik wel iets, wat zou die wegen? Nou, misschien wel 200.000 kilo.
0: 200 ton?
1: Ja,
0: ja
1: denk het wel. Zoiets, ik weet wel, de 37 uit het Spoorwegmuseum, die is wat kleiner.
0: Ja.
1: Dat is, de kennis onder ons zullen hem wel kennen, de laatste stoomlocomotief van Nederland. Die weegt 119.000 ton, maar dat is een 2C-locomotief. En natuurlijk die hier van de SSN gaat, dat is een Pacific-locomotief, dus met de asindeling 2C1. Zoals we dat dan noemen.
0: Heb je het dan over de 23023?
1: Nee, de 01075 is het volgens mij.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat die is groter. Dat is natuurlijk groter en zwaarder dan de 37, dan de NS3737. Dus ik denk dat die wel met tender erbij, wel, zeker als hij gevuld is met kolen en water, dat die wel richting de 200.000 ton gaat aan gewicht.

0: voor de muziek had Robert het over 200.000 ton. Dat is zo zwaar een locomotief wegen, maar dat gaat natuurlijk niet. Hij bedoelde natuurlijk 200 ton. En de zwaarste stoomlocomotief, las ik op internet, was 350 ton. Goed, we gaan gezellig even doorpraten met Robert over de stoomlocomotieven.
1: Ja, ik vind die 23023... Dat vind ik zo leuk, die getallen, omdat wij ook hier in 023 gebied zitten.
2: Ja, 023 gebied zitten.
1: Dus dat is dan wel. Dat heeft een bepaalde connectie voor mijn gevoel. Dat en dat vind ik eigenlijk zo leuk eraan.
2: Ja, ik ook.
1: Ja.
2: Maar, als ik het over stoomlocomotief heb, dan vind ik de Nederlandse stoomlocomotief, helaas zijn er niet zoveel meer van. Maar die vind ik wel mooier om te zien dan die Duitse.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja. En maak je er zelf wel eens reizen mee? Want je kan tegenwoordig bij alle soorten clubs, ook van de club van Martijn Langhaar, stoomgenootschap uit Den Bosch, die organiseren reizen. Doe je dat wel eens?
2: Ja, zeker. Bijvoorbeeld ga ik wel naar het Bello Festival. Ik ben ook met mijn vader een keertje met Jaap naar naartoe gegaan. Dat blokkendoos rijtuig.
1: Oh ja.
2: Uit 1924. En ja, zeker. Of ik ga naar het buitenland.
1: Ja.
2: Naar België heb je een aantal hele mooie museumlijnen.
1: Oh ja, okay.
2: Door de Ardennen heen. Heel mooi. En
1: Duitsland?
2: Ook. En ik zou zelf ook nog een keertje naar Engeland willen. Om wat stoomlocomotieven daarmee te reizen. Ja, zeker. En ja, onze grootste wens van mijn vriend Friso en ik is... dat is ook weer een heel groot project. Maar ja.
1: Nou, verklap maar. We zijn reuze nieuwsgierig.
2: We zijn heel nieuwsgierig wat wij... het is wel een 10-jaren plan. Maar in Engeland hebben ze, omdat een stoomlocomotief niet meer bestond, hebben ze gewoon eentje vanuit niets helemaal nagebouwd.
1: Oh?
2: Ja, Tornado heet die locomotief. En we in Nederland hadden er in 1952 nog 1500.
1: Ja.
2: Uiteindelijk zijn er maar 10 van bij musea terechtgekomen. De rest is allemaal de schoothoop ingegaan. En er is een heel mooi locomotieftype. Die heet de NS1700. Die hebben 60 jaar op de Nederlandse sporen gereden. Er waren er nog veel meer van als dan van de 3700, zoals de NS3737. Er waren er 135 van en er is er geen één van over.
1: Hoe is het mogelijk?
2: Ja, dus dat is onze wens.
1: Die zou je nog maar na willen maken?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja, en het leuke is, we verkopen hier in de museumwinkel, als enige in Nederland, hebben we hele mooie modellen op schaal van spoor 1. Dus dat is de schaal van 1 op 32. Van de 3737, de laatste stoomlocomotief van Nederland.
1: Ja, ja.
2: En ons plan is dus om de winst die we daarop maken te doneren aan de stichting. Als die voldoende gelden heeft, met zo'n project aan de slag zou kunnen willen gaan.
1: Nou, Robert, je haalt je dan wel wat op je nek.
2: Ja, daarom. Dus daarom heb ik het ook over 10 jaar. Dus
1: ja.
2: Laten we niet snel wat.
1: Je bent nog jong, hè? Dat scheelt.
2: Ja, daarom. Je hebt nog jong, ambitieus. Je weet, wordt het helemaal niks. Ja, dat kan.
1: Ja.
2: Maar ik bedoel, dat is echt wel. Voor zo'n project is echt wel 3 miljoen nodig.
1: Ja, zeker. Ja. Want weet je dat er toevallig zijn er bouwtekeningen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja.
1: Daar begint het allemaal mee natuurlijk.
2: Zeker. En er is het Spoorwegmuseum nog een heel erg gelijkende locomotief bewaard gebleven.
1: Oké. Dus, ja.
2: Waar ook,
1: Het principe van een stoommachine is natuurlijk al overal hetzelfde. Dus, het is alleen, het gaat denk ik een beetje om de details. Hè? Dat is,
2: ja, zeker.
1: En hoe alles gemonteerd is, denk ik. De wielen, de ketel en dat
2: zeker.
1: Soort dingen.
2: En er is een bedrijf in Duitsland dat ook wel eens eerder een nieuwe stoomlocomotief heeft gebouwd.
1: Okay.
2: En ons plan in de toekomst, als dat lukt met die financiën, om daarmee te gaan praten. Om niet met een paar enthousiastelingen staal te gaan gieten in een of andere loods. Dat gaat niet worden.
1: Dat
2: gaat
1: nee,
2: niet
1: dat
2: worden.
1: Is echt vakwerk natuurlijk.
2: Ja.
1: Want als ik altijd lees hoeveel waar stoomlocomotieven aan moeten voldoen, gekeurd worden, afgekeurd worden. Dan vinden ze hier een scheurtje, daar een lekje.
2: Ja, ja, in een wiel of iets. Dan mag je niet een spoor op. Precies. Ja, veel.
1: Ja. Want stel dat het nou gebeurt en dan heb je een locomotief. Wat wil je er, ja, dan wil je ermee gaan rijden natuurlijk. Dus,
2: Nou, ons plan is, als het om zover komt, is om met een van de Nederlandse museum spoorlijnen te gaan praten. En om daar over te doen. Want er is geen... behalve Hoog en Bedenblik en Museum Buurtspoorweg is er geen maatschappij die een Nederlandse stoomlocomotief heeft.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Waar ik in deze aflevering praat met Robert van Rijn van het Museum voor Europese Toegepaste Kunst, afgekort MUTEK, wat gevestigd is op het station van Haarlem. En ik praat verder met Robert over de treinen.
2: Is het alleen stoomlocomotieven wat je hart begeert?
3: Nee, nog veel meer hoor.
2: Maar hondenkoppen en blauwe engels en
3: die vind ik ook wel leuk. Maar ik heb meer met een stoomlocomotief.
2: Dat is gewoon.
3: Maar ik bedoel, ik vind het wel leuk om daar te kijken. En ik vind het hartstikke leuk dat er nog een paar van zijn en dat ze nog kunnen rijden.
2: Ja, ja,
3: evenals de blokkendoos uittuigen. Ik hoop dat zoiets hetzelfde mee zou gebeuren met de koploper als die uit dienst gaat.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
2: Ja. Terug naar het museum, want daar zijn we hier tenslotte voor.
3: Ja, tenslotte, want we gaan natuurlijk ook in de toekomst nieuwe tentoonstellingen.
2: Ja, maar ik ga even terug naar de opening.
3: Ja.
2: Want je bent eigenlijk maar relatief kort open.
3: Kort open, ja.
2: Uit mijn hoofd, november 2025.
3: Ja, klopt. Dus er moet nog veel in de publiciteit worden gedaan.
2: Ja, dat snap ik. Wie had je als een prominente Nederlander, toch?
3: Ja, Maarten Verossen.
2: Ja.
3: Waarom? Ja, die ook enorm fan is van stoomlocomotieven en stoommachines. Ja.
2: Okay,
3: en ook leuk. Van dit station.
2: Okay.
3: En ook van kunst. Dus, en ik van hem.
2: Maar
3: dus,
2: hoe wist je dat dan allemaal van hem?
3: Nou ja, hij heeft gewoon een podcast waar hij dat in noemt. Dus, en natuurlijk in de programma's die hij met zijn broer en zus maakt. Er kwam ook wat een en ander naar voren.
2: Jij volgt hem al jarenlang blijkbaar.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: En... en jij hebt Maarten benaderd op een of andere manier. En dat is succesvol geweest.
3: Hij gaf een theatervoorstelling. Ik ben toen naartoe geweest. En toen dacht ik van... ik ga kijken of ik hem ergens achteraf kan aanschieten.
2: Mm.
3: En dat is gelukt.
2: Okay. En, theatervoorstelling? Dat viel wat te lachen.
3: Het was heel leuk.
2: Okay.
3: Ja, nee hoor, echt als hij weer eens in het land is. ik zou het echt een aandien. Ik zou er echt een keertje toe gaan. Het is echt leuk hoor.
2: Ja, af en toe zie ik ook wel eens wat van hem. En dan, ik vind het ook wel een grappig manneke.
3: Ja, gelukkig was hij toen redelijk in de buurt. Ik bedoel... ik ben ook nog niet zo'n enorme Maarten-fan dat ik helemaal naar Goes gegaan
2: zou. Nee, dat snap ik.
3: Sorry Maarten, als je luistert. Maar toen ben ik hem... en toen zei ik van, goh ja, ik ben hiermee bezig. Die museum, zou je dat willen openen? Hmm. Ik zei hij, ja, is goed. Leuk.
2: Oké.
3: Okay. Hier heb je mijn contactgegevens en neem mijn contact me op als het zover is.
2: Oké. Okay. Dankjewel, Maarten.
3: Ik vond het echt leuk. En dan was hij helemaal toegekomen. Want hij vindt autorijden is een beetje moeilijk. Dus hij is in mijn taxi gegaan op eigen kosten. Hij heeft helemaal niets heen gebracht. En het leuke is, zijn zoon en dochter waren ook even meegekomen. Die wonen hier in Haarlem.
2: Okay.
3: En als dank heb ik Maarten een stoommachientje gegeven.

0: muziek van Tommy en Jimmy Dorsey. En er zat ook nog een mevrouw mee te zingen. En het ging over Green Eyes. Nog even over de opening van Mutec in november 2025.
1: En hoe is dat toen gegaan, die opening? Want ja, dan moet je publiciteit. Je hebt wel de nodige publiciteit gehad. Want je hebt natuurlijk een uniek product.
2: Ja, ja.
1: En hoe is de maanden daarna? Toen ging de winter in.
2: Nou ja, dat is wel bezoek gehad. Maar ja, er zijn ook nog een aantal andere dingen in mijn leven gebeurd.
1: Ja.
2: Ik ben het afgelopen half jaar 4 mensen verloren.
1: Zo.
2: Waarvan er heel erg aangegrepen een vriend zelfmoord heeft gepleegd. Dus ik heb er gewoon geen energie voor gehad. Dus nee, ik ga nu weer verder.
1: Ja.
2: Ik heb heel weinig gedaan.
1: Ja. Nou, dat snap ik heel goed. Dat zijn natuurlijk aangrijpende dingen in een mensenleven. En dan moet je wel even pas op de plaats maken.
2: Ja.
1: Want anders kan je echt niet verder.
2: Nee.
1: En je draagt natuurlijk ook grote verantwoordelijkheid naar... ook naar de vrijwilligers hier natuurlijk.
2: Naar de vrijwilligers hier, naar NS en naar iedereen.
1: Precies. Ja. Maar goed, laten we het gezellig houden.
2: Ja.
1: En wat zijn je plannen met het museum?
2: Nou, de plan is, we hebben nu een overzicht tentoonstelling van ongeveer toegepaste kunst van eind 19e eeuw tot begin 2000. En daarin trachten we alle ontwerpers, architecten die belangrijk zijn geweest, een object te hebben. Dus we hebben hier in alle stijlen die zijn voorgekomen, zoals Art Nouveau, Jugendstil, Nieuwe Kunst, Wiener Werkstätte, Amsterdamse School, Art Deco en de moderne designstijlen. En we hebben werk van Calais, Lalique tot zelfs Picasso aan toe.
1: Zo.
2: Dus ja, er staan echt... Ja, ik ben zelf bij bescheiden, maar er staan hier echt... de kunst die hier staat, die kan je normaal gesproken alleen zien in de internationale musea. Als in Parijs, Wenen, New York, Londen.
1: Nou,
2: ik had net iemand, het grappige was net een mevrouw hierover. Ja, het komt hier van alles over de vloer op het station. Dat verbaast me altijd over, want ik zie Haarlem als een best wel een leuke provinciestad.
1: Ja.
2: Maar dan kom je gewoon... ik had laatst een van de voorzitter van UNESCO hier over de vloer die het station toevallig aan het bekijken was.
1: Okay.
2: Die ontdekte dit ook. Vanochtend iemand van het Victoria en Albert Museum in Londen. Mijn grote voorbeeld, toegepast kunstmuseum in Engeland over de vloer. En nou, die heb ik even een stapeltje flyers meegegeven. Gaat ze daar even in Londen neerleggen.
1: Maar is het zo dat zeg maar de historie, station Haarlem, oud station, en het museum elkaar daarin versterken?
2: Zeker, ja.
1: Ja, wat leuk zeg.
2: Ja.
1: Dus, en dat brengt natuurlijk ook weer... Het station brengt al een bepaald publiek met zich mee. En die worden verrast door Mutec.
2: Ja, precies. Wat hier zit. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb, zijn nu denk ik ongeveer zo'n 2000 mensen geweest. En daarvan zijn er maar 3 geweest die het niks vonden. Maar dat kan.
1: Ja.
2: Je kan nooit iets creëren wat iedereen mooi vindt. Nee. Dat kan gewoon niet.
1: Ja, dat ligt ook altijd aan de verwachtingen die men heeft als men naar binnen loopt.
2: Ja, men heeft ook verwacht dat het hier, alleen over spoorwegen gaat.
1: Er
2: zijn nog wat verwijzingen. Precies, Utrecht, want inderdaad, dat is gewoon het summum. En daar zou Mutec nooit overheen kunnen.
1: Nee,
2: maar
1: moet je ook niet willen. Hè?
2: Nee, moet ook niet willen. Nee. Maar het is leuk is dat spoorwegen en kunst gaan wel heel mooi samen.
1: Oh, ja?
2: Dus daarom gaan we in juli een tentoonstelling maken over spoorwegaffiches van de afgelopen 100 jaar.
1: Oké, spoorwegadviesjes.
2: Ja, waarvoor hele mooie.
1: Maar waar werden die voor gebruikt? Ja, voor reclame
2: voor
1: te
2: reclame.
1: Maken? Ja. Maar daar werd dus wel aandacht aan geschonken, blijkbaar.
2: Ja, zeker. Want het was natuurlijk heel belangrijk om natuurlijk een aantrekkelijk... Het was zeker ook in de begintijd zo... de spoorwegen kwamen natuurlijk... De bloei van de spoorwegen kwam zo eind 19e eeuw opzetten... En het punt was dat ook fotografie was toen nog niet zo goed.
1: Nee.
2: Het was wel mooi zwart-wit veld, dus dat kon je wel inkleuren. Maar ja, dat werd toch niet zo heel erg mooi. Dus het moest heel erg veel meer hebben van de grafische uiting. En er moest gewoon een aantrekkelijk plaatje komen dat mensen getrokken waren om het te lezen. En wat de aanbieding was en waar het naartoe was. Dus en dat heeft tot hele mooie creaties geleid. En we hebben hier dan spoorwegaffiches uit heel Europa. Maar ook van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. We hebben er zelfs eentje, Benno, met de strand van Zandvoort erop.
1: Nou ja.
2: Die heeft hier in 1914 vroeger gehangen op dit station Haarlem. En komt nu na meer dan 100 jaar weer terug. MUZIEK

0: Tweemaal achter elkaar.
1: Liedjes van Frank Sinatra. Maar nu terug naar het museum van Robert van Rijn en de nieuwe tentoonstelling die vanaf juli 2026 gaat komen over adviesjes, oftewel posters van de spoorwegen. En we praten er even op door.
2: Ja. Heb je die uit een bepaalde collectie gevonden of zo?
3: Ja, dat zal ik ook even zeggen. We hebben een aantal zijn er van Mutex zelf en een aantal zijn er in bruiklijn van Arjen den Boer van Retours. Arjen is ook kunsthistoricus en heeft ook enorm interesse in spoorwegen en heeft echt een sublieme collectie spoorwegaffiches.
1: Okay.
3: En daarnaast is ook nog Udo Boersma van Sabbe Auctions. Die vindt dit ook een ontzettend leuk project en wil me ook graag verder helpen. Hij heeft ook een hele mooie collectie affiches. En hij heeft het museum ontzettend geholpen, gesponsord, door ze allemaal gratis professioneel in te lijsten.
1: Zo, nou ja, dus, dat mag wel genoemd worden.
3: Dat mag wel even genoemd worden.
1: Ja, dat vind ik wel, ja. En als we kijken, Mutex, waar zou je willen staan over 15, 20 jaar?
3: Ik hoop dat we dan een leuk museum hebben met interessante wisselexposities dat veel mensen blij maakt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Is het bijvoorbeeld, wat wij al nog niet genoemd hebben, maar het Mutex Museum, we hebben gezegd, ja, het zit op station Haarlem.
3: Ja.
1: Maar waar precies op station Haarlem? Want het is een beetje groot.
3: Dat is een beetje groot. Het is inderdaad voor mensen wat lastiger te vinden. Want het zit dus binnen de poortjes.
1: Ja.
3: Het grappige is ook...
1: Is dat een probleem? Is dat een...
3: Ja en nee. Het is voor mensen om hier te komen is eventjes een handeling. Aan de andere kant, we hebben ook veel voorbijgangers die dit gewoon een keertje zien. Die denken dan toch, die hebben dan vaak geen tijd, maar dan toch een keertje van nou, ik moet toch als welke tijd hebben een keertje gewoon kijken wat het gewoon is. En zijn dan bijna altijd enthousiast over hetgeen wat ze hier te zien hebben. Maar het voordeel is wel dus dat vroeger had je een OV-kaart nodig om zo'n poortje te openen. Het kan tegenwoordig gewoon met je bankpas.
1: Ja.
3: En hier in het museum is het waarschijnlijk het enige museum met een in- en uitcheckpaal. Dus je kan hier uitchecken. Ja. En dan... Dan kost het niks, is het gratis. Ja. En dan kan je...
1: Ja, het inchecken en uitchecken is gratis.
3: Gratis. Je moet wel voor het museum natuurlijk maar ook dat kost de wereld niet. En dan kan je inderdaad het museum bekijken. Verder kan je nog het hele dag, mocht je willen, op het station hier rondhangen, alles bekijken. En als je dan denkt van ik heb het nou wel gezien, dan komen we even terug en dan check ik hier weer in en de poortjes eruit.
1: Ja, klaar.
3: En klaar.
1: Ja.
3: En dat kan tegenwoordig ook met een bankkaart.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zo ben ik ook binnengekomen.

0: Tony, ja zo moet ik het eigenlijk zeggen. Tommy Dorsey en Tony Martin met The Last Time I Saw Paris. En we gaan naar het laatste gesprek luisteren met Robert van Rijn. En we beginnen natuurlijk, we hebben het over geld.
1: Wat kost het om binnen te komen?
2: Dat is 7,5 euro.
0: 7,5 euro?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is geen geld, nee.
2: Nee, dan krijgen mensen bijna 600 objecten te zien van echt van hele goede kwaliteit.
0: Ja.
2: Van meubels, affiches, serviezen, sieraden. Kortom, ook heel bijzonder vormgegeven apparaten.
0: Ja.
2: Alles wat we eigenlijk in het dagelijks leven gebruiken.
0: En wanneer ben je open?
2: Van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Oké. Okay. We praten in mei 2026.
2: Ja.
0: Het jaar van de vrijwilliger.
2: Ja.
0: En op jouw website staat dat je ook nog vrijwilligers kan gebruiken.
2: Ja, klopt.
0: Wat moet je daar iets specifieks nog voor gedaan hebben, gestudeerd hebben?
2: Nee. Waar ik heel blij mee ben, is dat... Het is wel handig omdat we best wel wat toeristen hier hebben als mensen een beetje Engels kunnen.
0: Ja.
2: Gewoon het leuk vinden of wat met de, misschien is het leuk als mensen wat affectie hebben met de collectie of met het station of de spoorwegen.
0: Ja, kan allemaal.
2: Dat kan allemaal.
0: Ja.
2: En met iemand die 3 uurtjes in de week zou willen helpen. Ben ik al heel blij.
0: Ja.
2: En dat mag op alle vlakken zijn. Dat mag inderdaad ticketverkoop zijn. Maar het mag ook helpen met restauraties of fotografie of grafische ontwerpen of met de museumregistratie.
0: Heel breed.
2: Heel breed, wat degene leuk vindt.
0: Nou, als je je taal op wil halen en over de landgrenzen wil praten, dan ben je natuurlijk wel goed af. Want wordt
2: als mensen met de Frans willen oefenen, dan kan dat ook.
0: Maar er komen best wel veel buitenlandse mensen langs, hè?
2: Ja, dat had ik niet gedacht.
0: Nee? Was dat een verrassing voor je?
2: Ja.
0: En wat is het meeste Engels wat je dan spreekt?
2: Het meeste is Engels en Duits. Maar ook Frans. En ja, er komen ook wel Spanjaarden, maar ik kan geen Spaans.
0: Nee. Spaans is weer iets anders, ja.
2: Ja.
0: Wat leuk. En waar kunnen de mensen zich aanmelden om die denken van... ik wil wel eens bij die Robert van Rijn in zijn clubje...
2: Gewoon via de website mutechmuseum.nl en dan een e-mailtje sturen.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
2: Bedankt, Benno. Het was heel gezellig.
0: Ja.

Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. En zij zongen het liedje A Froggy Day in London Town. We gaan afsluiten zo met Vera Lynn met We'll Meet Again. En dat gaan we zeker doen met dit programma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Je kan het allemaal nog naluisteren op ingesprekmet.info. Daar vind je dit programma als podcast terug. Dankjewel. Tot ziens. Dag.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

was wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. Boom, boom, akka, akka, akka, boom.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.